0: hituge emme fummenu dudum bonete nenge etan ihsase
1: mihar e karunae e aade hen nete bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: aadesh kuran dekatu mate jahme sana gisnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam wahakata asarukata raagutakaayak